0: Die schrijft naar de baan, anders is het zal niet meer voor zijn.
1: Is off court?
0: Yes, sir.
1: It'll be 122-659, again that's 122-659.
0: Thank you.